0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters.

0: Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer. Helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer. Helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. De beide kandidaten die aan kop gaan, zittend president Lula en zijn uitdager Flavio Bolsonaro, hebben geen van beiden een absolute meerderheid. Bolsonaro leidt met 47% van de stemmen tegen 41% voor president Lula. Een van de dingen die de rechtsradicale Bolsonaro wil doen als hij president is, is zijn vader en oud-president Jair Bolsonaro gratie verlenen. Die zit een lange celstraf uit wegens een coup-poging. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Cornell University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Ze zou in 2024 in het verenigingsgebouw urenlang zijn verkracht door de studenten. Ze meldde de zaak bij de campuspolitie. Er gebeurde niets. De gouverneur van New York zegt dat de vrouw bij elke stap in de steek is gelaten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.

0: was ze weer, Allison, met The Old Devil Call Off. Zo, goedemorgen. Het is vandaag maandag geworden. We zijn 5 oktober. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ga lekker op tijd je nest uit, zeggen ze wel eens. Maar ja, het is vandaag wel een beetje een baaldag, hè. Het is maandag. We moeten er weer zingen aan de gang. Het moet weer aan de gang. Het is niet anders. Het is weer een nieuwe week die voor ons staat. We kunnen het weekend weer afsluiten in de boekhouding. En dan hebben we weer een hele week te gaan, hè. Maandag tot en met vrijdag. Elke dag werken, werken, werken. Ja, mocht je niet werken, dan heb je misschien wel andere dingen te doen waar je deze week weer lekker druk mee bent. In elk geval op deze maandag. Maar ja, in de regio Eindhoven zijn ze sowieso druk. Want daar zijn ze bezig met het kunstgras weer op orde brengen. Want 10 kunstgrasvelden, nou, dat is één ellende. Als je daar op voetbalt en je hebt nopjes aan, dan neem je de graspollen mee. Blijven namelijk kleven. Het veld wordt ook steeds kaler. Het is net een woestijn. Ja, dus clubs maken zich zorgen. Ze zeggen de demping van het veld neemt af. Nou ja, volgens de regionale omroep is het een veelgehoorde klacht. Nou ja, ik heb die beelden gezien, jongens. Nou, wedstrijden kunnen er ook niet meer op gespeeld worden. Het gaat om de velden met de TPE infill kunststofkorrel. Ja, de korrels die zijn nodig voor de demping en de veerkracht van het veld. Ja, TPE infill wordt gezien als een veilig en milieuvriendelijk alternatief voor het meer gangbare SBR-materiaal dat gemaakt is van versnipperde autobanden. Ja, dat is ook milieuvriendelijk, hè, jongens, autobanden. Nou ja, naar schatting zijn er in Nederland 125 tot 200 kunstgrasvelden met TPE infill. Dus nou, we kunnen er lol op. Ja, ik heb het niet zo op die kunstgrasvelden, weet je. Ik heb zoiets een echte ouderwetse mat. Gewoon van echt gras. Dat voetbalt nog het lekkerst. En er was dan ook een tijdje, was er een regel geweest dat je niet op kunstgrasvelden mocht voetballen qua wedstrijden. Nee, je mocht er wel op trainen, maar je mocht er dan officieel niet op voetballen. Nou, volgens mij is die regel weer teruggedraaid. Dus mag dat ook weer gewoon. Maar ja, het is wel een ellende daar, hoor. Hopelijk, als je luistert en je bent van een voetbalploeg en je denkt van, hé, wat kleeft er aan mijn voet? Dan is het begin van het einde, hè? Ja, de kunstgrasvelden moeten dus op de schop en een beetje, ja, zeg maar, goed gereconstrueerd worden met nieuw materiaal, hè?
1: De wekker loopt al af, de dag begint.
0: Zo is het, is net begonnen.
1: Ik poets mijn tanden en stap onder de douche.
0: Oeh, lekker, jongens. Ik heb een staartje opzetten.
1: De ochtend is nog vroeg. Maar ik start op met een lach. Een goed begin van deze dag.
0: Zo, is een makkie koffie, jongens.

leuke meid, hè, die Bente. Je hoort de parachute bij Voor de Wekker Wakker op deze maandagochtend 5 oktober. Ja. Ja, de Amerikaanse voorspellingssite Polymarket die stapt naar de rechter om het verbod op de site in Nederland ongedaan te maken. Dat schrijft het FD. Ja, Polymarket kan op elk moment geld worden ingezet. Nou ja, in februari moest de platform stoppen omdat het niet de juiste vergunningen had. En ja, de site die vindt dat het geen kansspel is, maar een financieel product waarbij mensen in contracten handelen. Nou ja, die worden dan uitbetaald als een bepaalde gebeurtenis wel of niet plaats zal vinden. Ja, het is de vraag of de rechtszaak van Polymarket een succes zal worden. Advocaten geven het weinig kans in elk geval, hè. Ja, dus nou, het is niet alleen in Nederland verboden. Er zijn ook andere landen om ons heen die een soort van verbod hebben ingesteld op Polymarket. Ja. Ja, gisteravond een lekker potje voetbal. Het was even weer wennen. We dachten eerst weer, nou jongens, we gaan weer naar de kloten. Maar nee, dat viel op zich wel mee. Het zet 2-1 voor Nederland. Ze hebben weer gewonnen. Ja, Nederland had voor rust een 1-0 voorsprong weggegeven. Want het werd in één keer 1-1. En na de pauze met Servië, toen was het superspannend. En toen werd het uiteindelijk 2-1. Ja, Koopmeiners en Zirkzee die hebben de goals gemaakt. Ja, en bij Servië was het Cvetkovic die een goal maakte. Dus het werd uiteindelijk 2-1. Ja, ik vond ze allebei wel goed spelen. Ja, Nederland moest de laatste minuten, of de laatste, wat was het, 6 minuten geloof ik, moesten ze goed ja, zeg maar oorlog voeren, want ja, letterlijk en figuurlijk, want het goal werd overspoeld door Serviërs en zelfs de keeper deed mee van Servië. En ze moesten het ook nog met 1 man minder doen, Nederland, hè. Dus dat was echt een beetje een dompertje, zeg maar, hè. Ja, hoe het daar nou trouwens mee is, met de man die gevallen was en op zijn pols werd er gestaan met de noppen. Hij had zo'n pijn. Dus hij moest eruit. Ja, maar goed, we hebben in elk geval gewonnen. 2-1. Hè. Ja, goed. Voor de Wekker Wakker. Het weer vandaag. Het is mistig of nevelig nu nog. Een aantal plaatsen kan de mist ook belemmerend zijn voor het zicht. Al vrij snel verdwijnt de ochtendmist. En vanmiddag is er zon, ja, met wat stapelwolkjes. Zo waait er een zwakke tot matige wind aan zee. En de temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden. In het zuidoosten stijgt het kwik, zeg maar in de lage landen in Zeeuws-Vlaanderen. En Brabant, Zeeland en Limburg naar 22 graden. Ja, en vanavond is het vrij helder, dus mocht je op de camping zitten, kunnen we nog even een tijdje buiten blijven zitten, hè? Ja. Lekker. Goedemorgen, Voor de Wekker Wakker met de Becca Boys en Uncle John van Jamaica. Nou, dat was een rare, hoor.

0: Ja, geef die man een euro, want hij is maar een stuiver. Ja, Jermaine Stuiver, wat een naam zeg. Ik kom eraan, is vandaag de dagtopper op deze maandag, de 5e oktober. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. Ja, op deze dag in 1908 op de Balkan roept koning Ferdinand de eerste de onafhankelijkheid van Bulgarije uit. Het land was namelijk op dit moment in 1908 nog deel van Turkije. En in Portugal is er oorlog, daar dwingen de rebellen koning Manuel II te vluchten en stichten de Republiek. Ja, en we vieren vandaag de feestdag van de heilige Placidus. Het volksgeloof liet hem de volgende waarschuwing uitspreken, die hier ook ergens op een tegeltje staat. Ja, vergeet niet te bidden op Sint Placid, of het zal regenen dat het giet. Kijk eens aan, dat zijn de voorspellingen voor vandaag. Dus ja, als er vandaag niet gebeden wordt, dan gaat het regenen. Ja, nou ja. Vanuit een Frans vliegtuig in 1914 op deze dag wordt een 37 mm kanon, een Duits toestel van het type Aviatik, neergehaald. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat zo'n wapen vanuit een vliegtuig wordt gebruikt. Ja, het waren zware dingen. Vliegtuigen hadden echt moeite om dat ding zeg maar de lucht in te krijgen. Maar goed, uiteindelijk in de lucht, dan werkte het wel. Ja, een dag eerder was er al vanuit een vliegtuig een bom gegooid op Londen. Ja. En het Engelse luchtschip, de R101, stort neer op zijn eerste vlucht van Londen naar Brits-Indië. Er waren slechte weersomstandigheden. Het luchtschip kwam neer bij een plekje aan de kust bij Frankrijk. En van de 54 inzittenden komen er 47 om het leven. En op deze dag in 1938, het Duitse leger marcheert Sudetenland binnen, een deel van Tsjechoslowakije, waar veel Duits sprekende mensen wonen. Veel van deze bewoners zijn blij met de komst van de Duitsers. Ja, veel Joden en Tsjechen die verlaten het gebied omdat ze bang zijn voor vervolging. Nou ja, en dat hebben we dus geweten, hè, in de Tweede Wereldoorlog. Goed, het is druk op de weg. Even oppassen geblazen. De volgende wegen, hou daar rekening mee. De A6, Lelystad, Emmeloord, Rotterdam, Europoort. De A27 is het aanschuiven geblazen. De N3 richting Papendrecht. En ook de weg richting Dordrecht tussen Papendrecht en de afrit Dordrecht Centrum. Daar wordt aan de weg gewerkt. Middelburg, Brouwersdam, dat is de laatste. Daar is het ook aansluiten geblazen. Dus mocht je daarheen gaan, hou er rekening mee. Er is wat vertraging, dus je kunt wat later op je werk komen als je toevallig op een bepaalde tijd daar moet wezen, hè? En niet aan het thuiswerken bent, hè? Want dat kan nog steeds, hè?
1: Wakker worden. Ja.
2: Wakker voor de wekker.
1: Iedere ochtend Erik van Vliet. Live op de radio.
0: Zo is het met Ilse de Lange. En Changes.

Goedenavond. Goedenavond, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Zijn er veel mensen die al bij mijn vorige voorstelling zijn geweest ook? Nou, toch een stuk of 20, 30 teruggekomen. Goed zo voor de rest. Welkom voor de mensen die nieuw zijn. Ik heb eigenlijk maar één korte mededeling vooraf. Ik maak grapjes. Ik heb gemerkt dat het toch nodig is om dat er even bij te zeggen. Het is een beetje een rare tijd om grapjes te maken. Het is jullie misschien ook wel opgevallen. De grens tussen satire en werkelijkheid is niet altijd meer helemaal duidelijk. Of is dat voor jullie nog een hele strakke lijn? Nee, maar het vervaagt. Toch, het wordt langzaam onduidelijk. Ik kan een heel simpel voorbeeld geven. Ik zou nu kunnen zeggen dat ik hier net in de coulissen klaar stond om op te komen. Dat ik op mijn telefoon nog even het laatste nieuws stond te checken. En dat ik net een berichtje binnen zag komen dat zojuist is uitgelekt dat de raketaanval van Donald Trump op Syrië per ongeluk is ingezet. Omdat in zijn kantoor een pornoactrice op de knop ging zitten. En jullie gaan over anderhalf uur toch even checken of het waar was. Zover zijn we. En nou ja, dat is ook het enge natuurlijk, hè? Dat je de meest krankzinnige dingen normaal gaat vinden. Maar dat maakt mijn werk ook gewoon een beetje ingewikkelder. Ik kan niet altijd gewoon met een grap en nog overheen. Ik wil, nou ja, Fred Teven, buschauffeur, dat heb ik eigenlijk nooit meer kunnen toppen. En het staat wel vaker leuker in de krant dan dat ik het kan verzinnen. Ik wil in het buitenland worden hoorzittingen gehouden om te achterhalen welke politici zich al dan niet door de Russen zouden kunnen hebben laten beïnvloeden. Hier moest de minister aftreden, omdat hij, ja, eigenlijk nooit met welke Rus dan ook bleek te hebben gesproken. In het buitenland zijn natuurgebieden met boswachters en bedreigde diersoorten. Hier zijn natuurgebieden met, ja, diersoorten en bedreigde boswachters. Krijg het maar verzonnen. En sommige dingen zijn zo eng dat ik de grap niet durf te maken uit angst dat die waarheid wordt. Over Noord-Korea ga je vanavond verder niks meer horen. Dat vind ik gewoon een doodenge situatie. Amerika, Noord-Korea, en ze gaan binnenkort met elkaar praten. Dat kan alleen maar misgaan. Ik hou mijn hart vast bij Noord-Korea. We hebben het over Noord-Korea. Dus een dictatoriale, totalitaire, wapengekke, maniacale mafkees van een president tegenover Noord-Korea. Ik ben daar gewoon niet helemaal gerust op. En dat vond ik eigenlijk nog het meest alarmerende gevoel. Dus niet eens dat het morgen oorlog kan zijn tussen die twee. Maar ook dat ik nog niet eens 100% zeker weet voor wie ik dan zou zijn. Maar dat is precies de tijd. Maar dat is precies het probleem op dit moment. Dat je gewoon niet weet wat waar is en wat niet waar is.

0: Fien Zabel en Laat Mij Maar Gaan. Hebben we het gehoord aan het begin? Even een stukje, even laten horen. Net alsof ze dronken is. Even luisteren. Dan denk ik echt van, nou jongens. Die heeft een shotje te veel op. Wil opletten.
1: Ik krijg toe.
2: Hoe verliefd we toen ook waren.
0: Je ziet, ja, dat is echt... Denk ik waar. Fien Zabel, Laat Mij Maar Gaan. Later komt ze weer bij. Ze denk ik een ontwenningsshotje genomen of zo. Geen idee. Maar dan gaat het wel weer goed. En het begint, ja, het hoort natuurlijk zo. Het is maar flauwekul van mij natuurlijk. Maar het lijkt er wel op, hè. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, een 17-jarige motorrijder is afgelopen zondagmiddag verongelukt op een industrieterrein bij het Brabantse dorp Katwijk. De tiener botste tegen een boom. Ja, het slachtoffer kwam uit Limburg, uit de gemeente Bergen. Had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Ja. Het ongeluk gebeurde aan de Lange Ooien bij Katwijk. Dat onderdeel is van de gemeente Landvlakuik. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie is nog bezig met het onderzoek naar het ongeluk, zo zegt een woordvoerder. En de autoriteit Consument en Markt die roept de uitgevers van schoolboeken op om te stoppen met de verplichte gekoppelde aankoop van boeken en softwarelicenties. Ook moeten ze voor meer transparantie zorgen. Ja, het was vroeger een ellende als je op school zat. Moest je je boeken gaan kaften, want ja, ze moesten weer terug en ze moesten weer naar de uitgever. Want als ze dan beschadigd waren, dan moest je ze betalen, hè? Dat is nog steeds niet weg, hè? Anno 2026, het is er nog steeds. Ja, middelbare scholen die kopen namelijk heel veel schoolboeken voor ongeveer 280 miljoen euro. Onder andere papieren schoolboeken nog steeds en ook digitale. En de uitgevers die hebben het grootste deel van de markt in handen. We hebben het over Tieme Meulenhof, Malmberg en Noordhof. En dat ken ik ook nog van vroeger. Dus moet je nagaan, die bestaat ook al heel lang, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Dit is het ochtend Radio Feuilleton. Mocht je willen mee, dan kan dat, hè. Voor de Wekker Wakker, apenstaartje, gmail.com. En wie weet, behandelen we hem wel, hè. Goedemorgen.

ik zeg dat wel vaker. Hè. Als ik dan een film kijk, dan let ik op de muziek. Dan ben ik een serie aan het volgen. En die serie die heet The Dark Winds. Over indianenpolitie en zo. Superspannend. En er komen dan hele verrassende, onverwachte liedjes erbij. Onder andere dit liedje van Donovan. En ook wel een beetje toepasselijk. Want eind van de maand dan is het natuurlijk weer zover. En dan is het weer Halloween, hè? Ja, geniet vandaag nog even van het mooie weer. Want donderdag, dan komt de herfst eraan. Al dus de laatste berichten. Weppa!

Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen als terroristische organisatie. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. De A9 richting Alkmaar blijft dicht. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen die op een auto terechtkwam. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Alkmaar morgenochtend weer vrij kan worden gegeven. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

Ja, liedje zal met de carnaval ook zeker een keer voorbij komen, denk ik, op Carnaval FM. Hè? Als we dan weer van naam veranderen. Peter Plotseling en de Sneeuwwit te Bruidsjurk. Ja, ik vind die liedjes, die komen dan het hele jaar uit. En dan een aantal van die liedjes, die draven dan door. Die lopen dan door tot carnaval, hè. Ja. Nou, ik vond het wel een lekker deuntje. Goed, mijn eigen smaak. Voor de wekker wakker. Goedemorgen, het is 6:09 op Langstraat FM. Ja, het is nog even genieten vandaag van het mooie weer. Want ik weet niet of je het gelezen hebt, maar het zonnige nazomerweer houdt nog een aantal dagen aan. En dan vanaf donderdag, dan slaat het weer om. Ja, vandaag en morgen zijn de temperaturen nog hoog voor de tijd van het jaar. Vanmiddag wordt het zelfs 19 tot 22 graden in de Langstraat. In de ochtend is wel wat frisser. Er zijn ook wat mistbanken, even oppassen geblazen. Woensdag is het ook nog zonnig, vooral in het oosten. Dan kan het zelfs 22 graden worden. En aan het eind van de middag valt er regen. En donderdag is de definitieve omslag naar herfstachtig weer. Met regelmatig regen. Het wordt dan 14 tot 15 graden. Dus als vandaag plannen maakt, dan kan het nu nog. Tot en met donderdag. Want donderdag, dan wordt het dus echt herfst, hè?

0: Twee van die lekkere jaren 90 liedjes achter elkaar in de back-to-back classic. Ja, misschien heb je het liedje daarvoor ook gehoord. Sas Jordan voor Intimie en High Road Easy. Ja, vorige week kreeg ik al via de WhatsApp met te mededelen dat ze overleden was. Ja, er waren grote reacties uit de muziekwereld. Rocklegendes en collega-artiesten die reageren geschokt en die bedroefd op het overlijden. Het plotselinge verlies ook nog een keertje. Een bassist en zanger Glenn Hughes van onder andere Deep Purple. Die noemde haar op social media zijn dierbare vriendin. Ja, het titeloze debuut van haar titelsingle Tell Somebody werd in 1989 bekroond met een Juno Award voor de Most Promising Female Vocalist. Ja, en haar doorbraakalbum Tell Somebody van Sas Jordan, die komt door haar sterven weer in de belangstelling te staan, hè, uit 1988. En de herdenking door internationale rock-iconen, ja, hebben afgelopen weekend ook centraal gestaan in de muziekindustrie. Ja, Sas Jordan is niet zo oud geworden. Ze overleed op 2 oktober 2026. Hè. Voor de wekker wakker. Het is maandagmorgen 5 oktober. En hier is André van Duin.
1: Hij was mijn allergrootste fan, ik weet het zeker. Er was geen betere komiek voor hem dan ik. Maar ach, wat wil je?

van mij rond. En weet degene die het waagde om te zeggen dat hij de grappen van mij niet zo aardig vond. Ook de kritiek die men mij toedacht in de kranten.

gedaan. Wat was hij trots als ik première van een show had. In Rotterdam of in Den Haag of in Carré. Dan zei hij graag zo langs de neus weg tegen mensen. Dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, oh, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. RKC heeft een puntje overgehouden aan het duel met FC Emmen. In het Mannenmakersstadion eindigde de wedstrijd in 1-1. RKC begon sterk aan de eerste helft en kwam dankzij Jesse van der Haar op 1-0 voorsprong. De tweede helft was Emmen dan weer de bovenliggende partij. Dit resulteerde dan ook in de gelijkmaker in de 60ste minuut. Komende vrijdag speelt RKC uit in Almelo voor een wedstrijd tegen de koploper Heracles. De gemeente Loon op Zand onderzoekt of de gemeentelijke heffing voor bezoekers aan de Efteling vervangen kan worden. In plaats van de heffing wil de gemeente een nieuwe overeenkomst met het park. In december 2025 werd dit vanuit de gemeenteraad al gevraagd en het college geeft daar niet meer tijd voor nodig te hebben. De verordening met de Efteling wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Grote commotie dit weekend aan de dijk in Waalwijk. Afgelopen zaterdag rende een bijna naakte man over de dijk heen. De politie kon de man na anderhalf uur aanhouden. De verwarde man was onderkoeld geraakt en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Nu blijkt dat de man nog een celstraf heeft openstaan van 37 dagen. De man is daarom na zijn ontslag in het ziekenhuis overgebracht naar de gevangenis. Er waren al schaatsbanen in Dongen, Waalwijk en Kaatsheuvel en dit jaar komt er ook eentje naar Heus de Vesting. Van 23 november tot en met 6 december zal op de Vismarkt een milieuvriendelijke schaatsbaan openen. De schaatsbaan krijgt een vol programma met meerdere optredens. De opening van de schaatsbaan is op maandag 23 november. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Jermaine Stuyver en de Kommeraan is vandaag de dagtopper op deze maandag, de 5e oktober. Ja, in Maastricht worden vandaag de jaarlijkse Michelinsterren uitgereikt. Je weet wel, voor restaurants en eethuisjes en nou ja, noem maar op, die krijgen dan een ster. En dan komt er ook eerst iemand controleren. Dus er komt iemand stiekem zeg maar binnen eten en dan gaat hij weg en dan schrijft hij zijn notities op. En dan geeft hij dat door en dan uiteindelijk wordt er een keuze gemaakt wie dan hoeveel sterren krijgt. Of soms helemaal geen ster, of soms ook een restaurant die al een ster heeft die hem dan kwijtraakt. Hè? Kan ook nog, ja. Bijvoorbeeld eten niet lekker is of er is iets met hygiëne aan de hand in de keuken. Hè? Want ja, restaurantjes en eten, etablissementen, die moeten natuurlijk de keuken goed op orde hebben. Hè? Want er mag geen vuiltje in de lucht zitten, zeg maar. Het moet echt super schoon zijn. En ja, na elke bereidingsactiviteit moet er weer gecleaned worden, hè? Officieel. En als je dan dat heel erg goed doet, dan krijg je dus uiteindelijk een Michelinster. Hè? Ja. En de Raadkamer in Amsterdam die buigt zich vandaag over de terrasmoord op de NDSM-werf. Dat is een week geleden gebeurd. Dus dat wordt vandaag ook weer een spannende dag over de terrasmoord. En het weer vandaag, het is mistig op sommige plekjes nog. In de Langstraat valt het nog wel mee, krijg ik net door. Nou ja, na het oplossen van het ochtendgrijs is er een zonnige middag met temperaturen tussen de 19 en de 22 graden. En de komende dagen is het rustig en warm herfstweer. Kijk. Maar vanaf donderdag, jongens, pas op, hè, dan gaat de herfst zijn intrede doen. Wordt het kouder, schuurder, valt er meer regen. En dan gaan we langzaam naar de winter. Heerlijk, heerlijk. Ja, ik ben een winterman hoor. Ik hou van de winter. Ik ben er gek op. En zo wordt het wisselvalliger vanaf donderdag. Jassen aan, sjaaltjes aan, dubbele sokjes, dubbele onderbroeken, lange onderbroeken, wie weet. Hè? Parapluutjes klaarzetten, want ja, we krijgen ook veel regen. Dus vanaf donderdag wordt het guurder en slechter weer. Maar tot donderdag nog eventjes genieten. Hè?

0: naast me ligt.
1: Sneller en plaatsdelict bij voor de wekker wakker. Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, dat zegt hier op de achtergrond, zegt iemand wat. Nee, dat ga ik echt niet vertellen, jongens. Nee, dat weet toch iedereen dat hij geopereerd is, een haaslipje en zo. Ja, want het was in. Nou, ik moet je wel zeggen, het was wel zijn handelsmerk, hè. Als je dan vroeg van Sneller, je weet wel die. Ja, dan wist je het gelijk. Hè? Wist je gelijk waar we het over hadden. Ja, nu is dat niet meer nodig. Hij is nou wezenloos populair, hè. Ja, goed, joh, de plaatsdelict, hè. Ja, van Sneller voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag de eerste maandag in oktober. Het is vandaag de Wereldarchitectuurdag. Ja, dat wordt wereldwijd gevierd in ons land. Ook in de Langstraat is meestal in het weekend halverwege juni de dag van architectuur. Maar wereldwijd, sinds 1985, is dat dus vandaag het geval. Hè? En op deze dag in 1985 staat er een liedje in de bovenste regionen van de hitparades. 1 week lang. Ja, de bandnaam is afkomstig van het formulier dat werkelozen in Groot-Brittannië moeten invullen om een uitkering te krijgen. En dat gaat onder de noemer Unemployment Benefit 40. Ja, dus dat is zo'n formuliertje. En daar hebben ze zich maar gewoon naar genoemd. Ja, het liedje toen, in 1985, werd samengedaan met Chrissy Hynde. Hey, you be 40. And I got you, baby. Maandagmorgen, even doorzetten, het begin van de week.

staat Bob Dylan de hitparades met Choosing Texas. Dit was een oud liedje van even geleden, Alan Langley. En Be Her. Dus vaak als er zo'n hit uit is, dan ga ik altijd even kijken van wat heeft zo'n artiest eerder gedaan, hè? Ja. En dan kom je tot verrassende uitslagen. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag ook de dag van de leraar. Nederlandse variant van de internationale World Teachers Day. Ja, onderwijs is zowel een mensenrecht op zich als een onontbeerlijk middel om andere mensenrechten te realiseren. Ja, ik heb school vroeger ook best wel leuk gevonden. Ik heb trouwens heel veel scholen. Nee, dat ga ik niet vertellen. Dat wil zeggen, ik heb heel veel scholen gehad. Ik ging van school naar school, maar goed, dat even tezijde. Maar goed, vandaag in elk geval de dag van de leraar. Dus niet de leraar pesten, gewoon goed je best doen. En dan komt het goed. Toch? Ja. Dit is Michael Jackson, dat is ook een school geweest. En zie waar hij geland is, hè? Als wereldster.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.

0: Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen als terroristische organisatie. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. De A9 richting Alkmaar blijft dicht. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen die op een auto terechtkwam. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Alkmaar morgenochtend weer vrij kan worden gegeven. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

was een beetje verwarring. Afgelopen weekend, wat was de flitsschijf? Wat is de nieuwe flitsschijf? Nou, uiteindelijk is het toch bekend geworden. Nee, niet die andere platen van Raccoon. Ook een mooie plaat, ga ik straks even draaien. Maar nee, het was deze Purple Disco Machine en Meek. Test my luck. Goed, voor de wekker wakker. Ja, ik moest even naar rechts kijken, want ik zag in één keer een kat op de tafel springen. Nou, dat mag wel. Ga daar maar even liggen. Ja, goed zo. Goed zo, jongen. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws vandaag. In Maastricht worden de prestigieuze Michelinsterren weer uitgereikt. Aan restaurants. Op dit moment telt Nederland 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Behalve deze reguliere sterren worden ook andere onderscheidingen uitgereikt. Zoals de Pip Gouwmansster. En de 37-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van een 61-jarige man op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam. Die staat vandaag voor de raadkamer van de rechtbank. Daar wordt besloten over verlenging van zijn voorarrest. De verdachte kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. En in de zaak over de dubbele moord in Drenthe, in Wijtenveen, houden de advocaten van de verdachte Richard K. hun pleidooi. K. staat in hoger beroep terecht voor de moord op Ineke van 44 en Sam van 38. In januari 2024, na een conflict over een aan hen verkocht huis. Tegen K. is opnieuw een levenslange zelfstraf geëist. En minister Van den Brink van Migratie en Asiel die maakt bekend of er meer gemeenten onder toezicht komen te staan, omdat ze te weinig doen voor de opvang van asielzoekers. En de winnaars van de Nobelprijs voor de geneeskunde worden bekendgemaakt. De eerste Nobelprijs zal het worden van dit jaar. In Baku vliegen de Ipons en de Waza-Aris, moet ik zeggen, weer om de oren op het WK Judo. De finale blokken zijn dagelijks te zien via de bekende apps. Dus er is ook weer sport te zien, hè? Ja, gisteravond was er ook sport, hè? Nederlands elftal tegen Servië. 2-1, dus we hebben lekker gewonnen, hè? Dat weer wel, hè? Ja. Voor de wekker wakker met Direct Soldier on.

Allemaal van die oude liedjes in een versie van Florida met Kesha en The White Wound. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even het nieuws. De totale studieschuld van studenten en oud-studenten is voor het eerst naar beneden gegaan sinds de terugkeer van de basisbeurs. De studenten die lenen minder. Voor oud-studenten uit het leenstelsel is het beeld anders. De gemiddelde schuld die loopt nog steeds op. Begin dit jaar hadden studenten en oud-studenten samen 28 miljard euro aan schuld bij de studie. Zo blijkt uit cijfers van het statistiekbureau CBS. Dat is 800 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds het begin van de metingen in 2011 dat de totale schuld aan het afnemen is. En een man uit Nederland is begin mei benoemd tot minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Dat blijkt uit een onderzoek van de omroep de NOS. Al ruim 3 jaar vecht in Soedan de paramilitaire RSF tegen het regeringsleger, de Soedanese Armed Forces, de SAF. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige van de twee gezien. Het geweld van de RSF heeft kenmerken van genocide, zo zegt de VN. In juli riep het Europese parlement op om de RSF aan te wijzen als een terroristische organisatie. Ja, een man uit Nederland is dus benoemd tot minister van Justitie in deze omstreden regering van de Rapid Support Forces van de RSF. Nederland gisteravond, ja, 2-1 van Servië in de Nations League. Voor de aanvoerder Virgil van Dijk was het een bijzonder duel. Hij speelde namelijk zijn 100ste interland voor Oranje. En dat, dat wekte wat emoties bij hem op. Hè. Als je een beetje goed keek naar zijn gezicht, dan zag je ook duidelijk dat hij een klein beetje geëmotioneerd was. Hè. Ja. Je dacht een klein beetje aan vroeger misschien wel. En wat hij vroeger allemaal gedaan heeft. Zijn 100ste uitzending, hè, wat betreft voetbal. Oh. Netjes hoor, netjes. Ja, de 100ste interland voor Oranje. En dit is...

Welkom, gemeente Heusden. Vanaf nu zijn wij ook jouw streekomroep. Wij zijn vanaf nu te ontvangen in de gemeente Heusden op FM 105.7. En in de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk via FM 106.8. Yo. Welkom bij... Wij zijn jouw stem van de streek.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. RKC heeft een puntje overgehouden aan het duel met FC Emmen. In het Mannenmakersstadion eindigde de wedstrijd in 1-1. RKC begon sterk aan de eerste helft en kwam dankzij Jesse van der Haar op 1-0 voorsprong. De tweede helft was Emmen dan weer de bovenliggende partij. Dit resulteerde dan ook in de gelijkmaker in de 60e minuut. Komende vrijdag speelt RKC uit in Almelo voor een wedstrijd tegen de koploper Heracles. De gemeente Loon op Zand onderzoekt of de gemeentelijke heffing voor bezoekers aan de Efteling vervangen kan worden. In plaats van de heffing wil de gemeente een nieuwe overeenkomst met het park. In december 2025 werd dit vanuit de gemeenteraad al gevraagd en het college geeft daar niet meer tijd voor nodig te hebben. De verordening met de Efteling wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Grote commotie dit weekend aan de dijk in Waalwijk. Afgelopen zaterdag rende een bijna naakte man over de dijk heen. De politie kon de man na anderhalf uur aanhouden. De verwarde man was onderkoeld geraakt en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Nu blijkt dat de man nog een celstraf heeft openstaan van 37 dagen. De man is daarom na zijn ontslag in het ziekenhuis overgebracht naar de gevangenis. Er waren al schaatsbanen in Dongen, Waalwijk en Kaatsheuvel en dit jaar komt er ook eentje naar Heus de Vesting. Van 23 november tot en met 6 december zal op de Vismarkt een milieuvriendelijke schaatsbaan openen. De schaatsbaan krijgt een vol programma met meerdere optredens. De opening van de schaatsbaan is op maandag 23 november. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

Bekende buttontjes en zo. En die jasjes en spijkerjasjes van de jaren 80 met Madness erop. Barry Trousers hoor je. Grote hit van deze band uit het Verenigd Koninkrijk. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Welkom, dit is het ochtendradioprogramma. We zijn er elke dag, zoals je weet. We kijken even naar het nieuws vandaag. Bij een ongeluk in Noord-Brabant, in het dorpje Katwijk. Ja. Kennen we ook in Noord-Brabant. Er is een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. Had geen rijbewijs. De jongen botste tegen een boom. De boer was erbij en hij probeerde hem nog te reanimeren. Maar dat mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde om 12:15 aan de Lange Ooien. Het slachtoffer komt uit de gemeente Bergen in Limburg. Ja, jongeren mogen vanaf 17 jaar motorrijders nemen en een theorie-examen afleggen. Maar voor een praktijk-examen moet je minimaal 18 jaar zijn. Ja, uit onderzoek moet blijken of het een eenzijdig ongeluk was. Op dit moment sluit de politie niet uit dat er ook wat anderen bij betrokken zijn. En in Moskou zijn zo'n 60 personen opgepakt. Er was een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met teksten als laat de politieke gevangenen vrij voor de vrije verkiezingen en weg met de tsaar. Ja, ook uit de mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland die ruimschoots gewonnen werden door Poetins partij. Maar ja, op beelden is ook te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. Ja, het protest was een herdenking van de parlementaire opstand van 1993. Ja, en het aantal verkochte nieuwbouwwoningen tot besluit in de Lage Landen blijft gestaag afnemen. In het tweede kwartaal werden bijna 5700 nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is een daling van 11,2%. Blijkt uit nieuwe cijfers. Ook woningbouwers en de Nederlandse Vereniging van Makelaars die waarschuwen dat er te weinig nieuwbouwwoningen worden verkocht om de doorstroming op gang te brengen. Ja, dat ziet ook een hoogleraar. Hij zegt op papier zijn er genoeg concrete bouwplannen om de nieuwbouwproductie de komende jaren te laten groeien. Maar zo is er een enorme pijplijn aan bouwvergunningen ontstaan, omdat het investeerders lastig wordt gemaakt om bouwprojecten te financieren. Hè? Ja. Dus er moeten wat meer woningen bij. En nog één bericht uit het verleden op deze dag in 2021. Microsoft introduceert het nieuwste besturingssysteem in 2021, Windows 11. Het is de opvolger van Windows 10 uit 2015. Ja, gebruikers merken dat de computer sneller opstaat. Dat het ontwerp van gebruikersinterfaces is aangepast. En ja, onderdelen zijn transparant geworden. En er zijn meer ronde vormen te zien. En er is ook een nieuw kleurenpaletje bij Windows. Sinds 2021 dus, hè? Windows 11 alweer. Hè? Wat gaat het hard. Hè? We zitten al in 2026, jongens. Alsof het gisteren verschenen is. Hè? Agda en de Munnik, niet of nooit geweest. Wij voor de wekker wakker op Langstraat FM. Het is 8:42 uur.

0: Goedemorgen, Erik van Vliet.
1: Mijn vrouw zat in bad te relaxen en te chillen. Ik dacht, ik maak een geintje over de omvang van haar billen. Ik gooide een krop sla in bad en riep, schatje, voedertijd. Haar ogen spuwden vuur, ik had meteen enorme spijt. En ze zei al wat ik dacht, raad eens Jochemmeijer, waar jij slaapt vannacht. Ik slaap weer op.

Na een tijdje zei ze, kom je weer boven slapen? Nou, dat mocht ook wel een keer. Na een maand op de bank was ik zo hitsig als een beer. Maar ze zegt, nee, nee, geen seks. Ik ben echt helemaal gaar. Ik zeg, nou, ik begin op Sinterklaas te lijken. Die komt ook maar één keer per jaar. Ha! En ik hoorde haar gapen. Ze zegt, slaap lekker lieverd, je weet waar jij mag slapen. Ik slaap weer op de bank.

maanden slijmen, was alles weer koek en ei. Kom je weer lekker bij me liggen, nou mijn straf was weer voorbij. Ik kroop dicht tegen de aan, maar begon meteen te gillen. Ik zeg, wat doen de kinderen in bed? Ze zegt, nee lul, dat zijn mijn billen. Ik zei nog, sorry,

0: Het is eigenlijk al een heel oud liedje, maar het kwam in de jaren 90 nog een keertje uit van Aretha Franklin en Peace of My Heart. Hè. Was volgens mij ook van de spijkerbroeken reclame. Hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het was vandaag een lekkere dag, kan ik je vertellen. Want ik heb al eventjes gekeken naar het weerbericht vandaag. Toen straks had je het al gehoord, maar even kijken of er wat veranderd is. Nee. Ja, er kan nog her en der wat mist zijn. Vooral op de landwegen, zo rond Waalwijk en rond Tilburg. Daar kan het nog plaatsvinden rond Heusden en Dongen. Ja, al vrij snel verdwijnt deze mist ook. En vanmiddag is er veel zon. Er zijn wel wat stapelwolkjes. Het wordt ongeveer, rond de 22 graden in de Langstraat. Ja, vanavond is het helder weer. En de komende nacht kan zich weer mist vormen. En morgen is het opnieuw rustig en droog najaarsweer. En het wordt dan ook even warm als dat het vandaag is. Alleen vanaf donderdag... Ja, dan moeten de regenjassen weer uit de kast.
1: Het feest is opgelopen,
0: ja, is waar.
1: Dit is de laatste
0: dag. Dan gaat echt de herfst beginnen, joh. Ze gaan het echt helemaal omlaag met die temperatuur.
1: Ja.
0: Vanaf donderdag dus minder weer.
1: Dit is wat ik nu tegen jullie.
0: Nou, dit was weer voor de wekker wakker.
1: Doei.

Natasja en Willem voor het samenstellen van dit programma elke dag. Want ik vind toch wel wat je aan voor. Elke keer staat er weer wat anders klaar. Wat mij betreft, tot morgen. Dan is het dinsdag. Doei, doei.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken.

0: Andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijft dalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal werden bijna 5700 nieuwbouwwoningen verkocht. 11,2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij bestaande koopwoningen is juist een lichte stijging te zien van 2,7%. Zo'n 59.000 woningen in totaal. Voor een nieuwe woning lag de gemiddelde verkoopwaarde op €514.000. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
18: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
19: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. RKC heeft een puntje overgehouden aan het duel met FC Emmen. In het Mannenmakersstadion eindigde de wedstrijd in 1-1. RKC begon sterk aan de eerste helft en kwam dankzij Jesse van der Haar op 1-0 voorsprong. De tweede helft was Emmen dan weer de bovenliggende partij. Dit resulteerde dan ook in de gelijkmaker in de 60e minuut. Komende vrijdag speelt RKC uit in Almelo voor een wedstrijd tegen de koploper Heracles. De gemeente Loon op Zand onderzoekt of de gemeentelijke heffing voor bezoekers aan de Efteling vervangen kan worden. In plaats van de heffing wil de gemeente een nieuwe overeenkomst met het park. In december 2025 werd dit vanuit de gemeenteraad al gevraagd en het college geeft daar niet meer tijd voor nodig te hebben. De verordening met de Efteling wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Grote commotie dit weekend aan de dijk in Waalwijk. Afgelopen zaterdag rende een bijna naakte man over de dijk heen. De politie kon de man na anderhalf uur aanhouden. De verwarde man was onderkoeld geraakt en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Nu blijkt dat de man nog een celstraf heeft openstaan van 37 dagen. De man is daarom na zijn ontslag in het ziekenhuis overgebracht naar de gevangenis. Er waren al schaatsbanen in Dongen, Waalwijk en Kaatsheuvel en dit jaar komt er ook eentje naar Heus de Vesting. Van 23 november tot en met 6 december zal op de Vismarkt een milieuvriendelijke schaatsbaan openen. De schaatsbaan krijgt een vol programma met meerdere optredens. De opening van de schaatsbaan is op maandag 23 november. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. It's alright. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liepen de bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meul.

0: weg te liggen. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Valdorpelshop.nl.
13: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
12: Valdorpelshop.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker.

denk je aan de Nederlandse radio, dan kan je eigenlijk niet meer om deze man heen. Alex Warren en Passenger hier op Langstraat FM. En ik heet jullie weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Langstraat Languit. Deze keer niet met Erik Dankers, want onze Erik is de komende 2 weken op vakantie. Daarom aan mij en aan mijn collega om zijn radioprogramma in de ochtend over te nemen. Dus je kan de komende 2 weken nog lekker in de ochtend naar Langstraat Languit luisteren, maar ik je daar in ieder geval geen zorgen over. Alvast een beetje excuses, ik ben een klein beetje verkouden, maar dat gaat de pret zeker weten niet drukken. En ik kan gewoon nog steeds een fatsoenlijke radio-uitzending maken, hoor. Dat komt helemaal goed. Goed, wij gaan het de komende 2 uren hebben over de laatste nieuwtjes uit onze eigen Langstraat-regio. En dat wisselen we af met de lekkerste hits, de hits van vroeger en de hits van nu, zoals deze hit van nu, Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear.

0: Cutting Crew en I Just Died in Your Arms Tonight. Wat ik mooi vind aan de Cutting Crew, die hebben een leadzanger met een naam die vrij Hollands klinkt. Terwijl hij echt totaal niks met Nederland te maken heeft. Dat is Nick van Ede, oftewel Nicholas Ede. Is een Engelse muzikant, maar wel een vrij Nederlandse naam. Goed, zometeen gaan we het verder hebben over een bijzondere verjaardagscadeau van een man uit Oud-Heusden. Maar eerst wil ik het even met jullie hebben over iets wat ik toevallig vanochtend op nu.nl las bij RTL Nieuws. Dat gaat namelijk over dat het kabinet vanaf 1 januari een algeheel telefoonverbod wil. Op vele middelbare scholen zie je nu dat ze vaak voor een deel van de dag verboden wordt, of dat het tijdens de les verboden wordt. Maar nu wil het kabinet vanaf 1 januari 2027 dat alle leerlingen, als de school binnenkomen lopen, al hun telefoon in hun kluisje steken. Dus het thuis- of in de kluis-beleid, zoals ze dat zo mooi heten. En het bijzondere is, dat hebben wij in de Langstraat eigenlijk al gezien. Want de scholengroep De Langstraat kwam eerder dit jaar al met een algeheel telefoonverbod op een aantal scholen. Als een van de eerste in Nederland. En wij waren daar destijds op het Dr. Molle College in Waalwijk om ook even aan de leerlingen te vragen wat ze nou vinden van het algeheel telefoonverbod.
1: Ja, aan het begin was het wel wennen, want ja, je bent gewend om gewoon tijdens de pauze op je telefoon te zitten.
2: Ik vind het wel iets fijner voor in de pauzes, omdat je dan met de mensen om je heen gaat en niet veel op je telefoon gaat scrollen.
3: Ik vind dat ze voordelen heeft, maar ook wel zijn nadelen. En wat ik zelf ook merk is dat mijn schermtijd op mijn telefoon gewoon zwaar is gedaald sinds het telefoonbeleid. En ja, nadelen zijn wel dat je bijvoorbeeld soms je rooster heel moeilijk kan checken.
4: Ik snap wel waarom ze het gedaan hebben, maar ik denk dat het niet echt toekomstproof is. De hele wereld draait natuurlijk wel op technologie.
5: Het is wel fijn, maar het is ook wel gewoon heel erg wennen. Want je kan niet tijdens pauze op je telefoon. En het rooster is vooral ook wennen dat je dan niet even snel kan kijken.
0: En wat doe je? Ja, het is voornamelijk inderdaad wennen, zeggen de leerlingen. En wat ik ook wel mooi vind, is dat ze ook inderdaad zeggen van ja, kijk, onze hele maatschappij draait al een beetje rondom die telefoons. Alles wordt natuurlijk vanaf die telefoon gedaan. Dus als je die weg moet nemen, dan moet je natuurlijk wel met een heleboel dingen rekening houden. Het rooster wat natuurlijk altijd op school op de telefoon staat en weet ik veel allemaal. Maar goed, ik denk op zich dat het een prima maatregel is. Het houdt de kinderen in ieder geval wat geconcentreerder, zodat ze lekker met elkaar gaan praten. Dus op de scholen in de Langstraat zien ze er in ieder geval de voordelen van.

Nina en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Ja, wat een hit is het toch ook. Misschien wel even leuk voor een klein quizje tussendoor. Want dit is natuurlijk, je hebt het origineel, Ergens wie, ergens wo, ergens wan, van Nena. En daar is later dus deze cover voor gemaakt, samen met Kim Wilde. En een klein quizje, welke van deze hits heeft het nou beter gedaan in de Nederlandse top 40? Is dat nou de versie zonder Kim Wilde in het Duits, of is dat de versie met Kim Wilde in het Engels? Denk er even rustig over na, dan heb ik ondertussen eventjes de actuele verkeersinformatie voor je. Het is relatief rustig op de Brabantse wegen. Hou wel rekening mee in de Langstraat een kleine file tussen knooppunt Hooipolder en Waalwijk. Daar staat op dit moment 6 kilometer file. En ook een file op de A2 richting van 's Hertogenbosch richting Utrecht. De afrit Kerkdriel en Waardenburg, daar sta je 4 minuten langer in de file. Ja, nog een klein beetje de ochtendspits, maar die gaat langzaam weer vertrekken, waardoor we weer even vrij baan hebben. Goed, hebben jullie er al over nagedacht? Het is misschien een beetje obvious, maar de versie met Kim Wilde heeft het officieel beter gedaan in de Nederlandse top 40. De versie in het Duits zonder Kim Wilde, irgendwie, irgendwo, irgendwas, is nooit verder gekomen dan de tiende plek in de Nederlandse top 40. En Any Place, Anywhere, Anytime heeft toch wel een goede 5 weken op plek 1 te staan. Hebben we dat ook weer geleerd voor vandaag. Gaan wij naar Civilage & Cole en A Deeper Love.

0: Ja, wat een hit. Caro Emerald en Deadman hier op Langstraat FM. En stel nou dat ik tegen je zeg dat je op je 90ste, dus als je al vrij veel levensjaren achter de rug hebt, nog een parachutesprong zou maken. Ik denk dat de meeste mensen van 90 er totaal niet aan moeten denken. Maar Nico van Gent uit Oud-Heusden heeft het afgelopen weekend echt gedaan. Vanaf Skydive ENPC op het vliegveld van Breda werd hij door zijn kinderen en kleinkinderen verrast met een bijzonder cadeau. Hij mocht namelijk parachutespringen op zijn 90ste. En hij vond het fantastisch.
1: Was fantastisch. Weer een heerlijke ervaring.
0: Ja, en hoe bijzonder is het nou? Het is niet de allereerste keer dat deze Nico uit Oud-Heusden een parachutesprong heeft gemaakt. Dit heeft hij 5 jaar geleden op zijn 85ste ook al gedaan. En Nico zegt zelf van ja, op zijn 95ste zou ik het zo weer doen. Ja, er zijn mensen die ervan houden en er zijn mensen die er niet aan moeten denken. Ik val zelf in die laatste categorie. Ik had toevallig laatst met familie over of je zo'n parachutesprong wel eens zou doen. Ik zou denken dat vliegtuigje, waar je zeg maar om mee naar boven te gaan, ik zou daar niet eens in durven. Ik zou daar al paniek van hebben. Want ik heb flinke hoogtevrees. Goed, wij gaan hier door op Langstraat FM en dan gaan we naar het regionieuws.
2: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. RKC heeft een puntje overgehouden aan het duel met FC Emmen. In het Mannenmakersstadion eindigde de wedstrijd in 1-1. RKC begon sterk aan de eerste helft en kwam dankzij Jesse van der Haar op 1-0 voorsprong. De tweede helft was Emmen dan weer de bovenliggende partij. Dit resulteerde dan ook in de gelijkmaker in de 60ste minuut. Komende vrijdag speelt RKC uit in Almelo voor een wedstrijd tegen de koploper Heracles. De gemeente Loon op Zand onderzoekt of de gemeentelijke heffing voor bezoekers aan de Efteling vervangen kan worden. In plaats van de heffing wil de gemeente een nieuwe overeenkomst met het park. In december 2025 werd dit vanuit de gemeenteraad al gevraagd en het college geeft daar niet meer tijd voor nodig te hebben. De verordening met de Efteling wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Grote commotie dit weekend aan de dijk in Waalwijk. Afgelopen zaterdag rende een bijna naakte man over de dijk heen. De politie kon de man na 1,5 uur aanhouden. De verwarde man was onderkoeld geraakt en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Nu blijkt dat de man nog een celstraf heeft openstaan van 37 dagen. De man is daarom na zijn ontslag in het ziekenhuis overgebracht naar de gevangenis. Er waren al schaatsbanen in Dongen, Waalwijk en Kaatsheuvel en dit jaar komt er ook eentje naar Heusden Vesting. Van 23 november tot en met 6 december zal op de Vismarkt een milieuvriendelijke schaatsbaan openen. De schaatsbaan krijgt een vol programma met meerdere optredens. De opening van de schaatsbaan is op maandag 23 november. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Ariana Grande en Thank You Next hier op Langstraat FM. Het is bijna 11:15 en wij gaan door met breaking nieuws uit de gemeente Dongen. De interim gemeentesecretaris Wilfred Goedmakers stapt op. Hij geeft namelijk aan onvoldoende wederzijds vertrouwen te hebben op dit moment om zijn werk voort te zetten. En hij zou eigenlijk zijn dienst zou eigenlijk lopen tot met 31 december eind dit jaar. Maar gaat in ieder geval nu ermee stoppen. Dat is toch wel bijzonder. Vorige week kwam deze Goedmakers namelijk ook al in het nieuws. Rondom het toch wel gedoe wat er een beetje aan het ontstaan is tussen de gemeente en de nieuwbouw van Puk en Muk. Wat is daar nou precies aan de hand? Nou, het komt erop neer. Puk en Muk is groot bezig met nieuwbouw. Om naast de vakantiehuisjes en de kinderboerderij uit te breiden met een volledige feestzaal. Waar een horeca in komt, waar een bowlingzaal in komt. En eigenlijk lopen die plannen allemaal vertraging op. Wat is er nou aan de hand? Er lijkt een beetje een conflict te zijn tussen de gemeente en Puk en Muk zelf. Van wat er nou precies wel en niet zou mogen. De gemeente geeft namelijk aan dat er niet grote horecagelegenheden mogen zijn in dit buitengebied volgens de vergunning. Dus wat het er eigenlijk op neerkomt. Puk en Muk mag bijvoorbeeld wel een groot bedrijfsetentje of een trouwerij mag daar wel plaatsvinden in die feestzalen. Maar als er vervolgens een feestje daarna wordt gegeven, dan mag het volgens de regels weer niet. En daar is de eigenaar ook absoluut niet blij mee. Kwam vorige week in de raadzaal in Dongen. En ervaart toch wat bedreigende en intimiderende acties vanuit de gemeente Dongen. Kijk, of dat de reden is waarom de gemeentesecretaris nu is opgestart, dat weten we niet. Dat kunnen we uiteraard niet eruit concluderen. Wat het wel is dat het niet helemaal lekker loopt met Puk en Muk. En hopen dat het in ieder geval wel goed komt. En we gaan het in ieder geval in de gaten houden. En ondertussen gaan we eventjes door met de muziek. Wij gaan de nieuwste hit van Busy op de hit van Clouseau.

I Got the Magic in Me, oftewel Magic van Bob en Rivers Cuomo. En afgelopen weekend was het natuurlijk weer tijd voor een wedstrijdje van ons aller RKC Waalwijk. En onze RKC heeft gelijk gespeeld tegen FC Emmen. Kwam in ieder geval goed voor de dag in de eerste helft met een doelpunt van Jesse van der Haar. Maar uiteindelijk in de tweede helft wist de FC Emmen toch het tijd te keren. En met nog één wedstrijd te gaan zit de eerste periode er ook alweer op. Ja, dan realiseer je ook weer hoe snel de tijd alweer gaat. Misschien ook mooi om daarom eventjes terug te blikken hoe het nou deze eerste periode voor RKC Waalwijk is gegaan. Dat begon natuurlijk met vier gelijke spelen op rij. Tegen Vitesse, Dordrecht, Helmond Sport en Jong PSV werd het allemaal gelijk. Dat zijn op zich geen verkeerde resultaten. Ja, van Helmond Sport had je misschien wel meer kunnen doen. Daarna volgden drie spectaculaire resultaten met 4-2 gewonnen van NAC. Jong Ajax werd met 0-2 aan de kant gezet. En NVV kreeg allemaal een pakslaag. 6-1. Daarna gingen de Waalwijkers onderuit tegen Rode JC. En nu dus een puntje tegen FC Emmen. Dat levert voor RKC in ieder geval met 9 wedstrijden te gaan een fijn plekje op de ranglijst. Ik ga heel eventjes dubbelchecken wat de plek op de ranglijst in ieder geval is. Deze week dus nog 1 wedstrijd te gaan voor RKC in deze speelronde. Dat is Heracles. En daarin kan RKC zomaar eens belangrijk zijn voor de periodetitel. Want Heracles en Almere City die moeten uitbepalen welke club de allereerste periode titel pakt en dus sowieso mee gaat doen aan de playoffs eind van dit seizoen. RKC bestrijkt momenteel de 7e plek in de KKD, wat dus betekent aan het eind van de rit dat we playoffs zouden halen. In ieder geval, komende zaterdag is de wedstrijd tegen Heracles Almelo en uiteraard zijn we daarbij langs het FM gewoon weer bij met het liveverslag. Gaan wij door naar Ellen Clark en This Ain't Gonna Work. En daarna gaan we naar de commercials. Langstraat FM.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat die campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn 3e termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
9: Het vakantiefestival komt er weer aan.
10: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
11: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.

0: sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
9: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
12: Gewoon lekker.

Ik kwam er dus deze week achter dat Tino Martin eigenlijk helemaal geen Timo Martin heet. Tino Martin is dus een artiestennaam. En de echte naam van deze zanger van Zij Weet Het is dus Eduard Martinus Kattenberg. Oftewel, Martinus werd dan verbasterd naar Tinus. En zo kwam hij op de naam Tino Martin. En dat valt voor mij dan weer perfect in de categorie van artiesten waarvan je niet weet dat ze een artiestennaam hebben. Moet ik ook meteen denken aan Thomas Bergen. Je zou denken van ja, dat is een goede naam. Dat is gewoon hoe hij heet. Nee, hij heet dus Giel Thomas. Dus geen Thomas. Hij gebruikt dus zijn achternaam in zijn artiestnaam als zijn voornaam. Ja, heel bizar. Maar ja, Eduard Martinus Kattenberg. Zo heet dus Tino Martin. Dat vind ik heel bijzonder. Je luistert nog steeds naar Langstraat Languit. Als vervanger voor Erik Dankers zit ik hier, Simon van der K van de redactie. Ook nog het komend uur speciaal voor jullie. Met veelal nieuws uit de Langstraatregio. Maar ik wil voor het volgende nieuws toch nog heel eventjes naar Spanje. In Spanje komen namelijk nieuwe verkiezingen eraan. De Spaanse premier heeft namelijk vervroegde verkiezingen aangekondigd. En op zich is dat wel interessant voor ons. Want de situatie in Spanje kun je een beetje spiegelen aan de huidige situatie in Nederland. Wat is dat nou? De huidige Spaanse regering is namelijk een minderheidskabinet. Precies wat wij ook hebben. En waarom komen er nou vervroegde verkiezingen? Nou, er is in Spanje een hele grote woningcrisis. Net als bij ons. En zijn al wekenlang demonstraties in Spanje. Omdat de regering niet genoeg actie zou ondernemen. Er waren wel twee wetsvoorstellen vanuit de regering. Maar die kregen vanuit de minderheidskabinet die kregen geen meerderheid. Waardoor de premier uiteindelijk heeft besloten dat er vervroegde verkiezingen moeten komen. Dat is niet helemaal gunstig voor de huidige regering. Want zij staan slechter voor in de partijen dan de huidige oppositie. Ja, toch vervroegde verkiezingen. Daar moeten we in Nederland niet aan denken. Dat we bijna om de haverklap. Maar Spanje laat in ieder geval zien, het zou eventueel kunnen. Nee.

Springsteen en Dancing in the Dark. Het is wel een mooie vrouw hoe dit nummer eigenlijk ontstaan is. Dit nummer staat natuurlijk op die legendarische album van Born in the USA. En toen komt eigenlijk uit een soort akkefietje tussen Bruce Springsteen en zijn manager. Want toen de manager het album van Bruce Springsteen kreeg, zei hij van ja, er mist nog eigenlijk echt een goed hitje. En kwam wat frustratie. Bruce Springsteen was daar niet bepaald mee eens. En uit soort frustratie heeft hij in een avondje gewoon een tekstje op papier gezet. En in één avond een nummer gemaakt. En dat nummer, dat heb ik dus net voor jullie gespeeld. Dat was dus Dancing in the Dark. Goed, we zijn nog altijd live met Langstraat Languit. We gaan zo meteen even kijken wie er allemaal jarig is. Maar eerst willen we even naar Oud-Heusden. Want afgelopen weekend in de vestingstad klonk... we gaan niet naar Oud-Heusden, moet ik zeggen. We gaan naar Heusden Vesting. Want de vestingstad klonk het dit weekend ongeveer zo. Mensen die het niet helemaal gevolgd hebben. In Heusden Vesting werd afgelopen weekend het wereldrecord tamboers en bazuinblazers van het gilde proberen te verbreken. En daarin werden alle gilden uit Brabant uitgenodigd om een grote stoet door de straten van Heusden Vesting te lopen. Nou, uiteindelijk hebben ze het wereldrecord beter te zetten. En vooraf werd er 2 uur lang geoefend om zeker te weten dat het allemaal goed ging. Iemand van het wereldrecordboek kwam erbij kijken. En uiteindelijk liepen er 67 gilders mee. 14 bazuinblazers en in totaal dus 81 muzikanten. En met een stoet van 81 muzikanten is het wereldrecord dus officieel verbroken. En ligt het record officieel in Heusden Vesting. Gaan we door naar de muziek. Het is 10:50. En we gaan naar Deep Dish en Stevie Nicks. And dreams.

Nobody's Wife van Anouk hier op Langstraat FM. 11:30 telt de klok bijna. En wie de afgelopen weken door Waalwijk is gereden, die heeft het waarschijnlijk wel een beetje gemerkt. Maar de afsluiting op de A58 vanwege de werkzaamheden aan knooppunt Hooipolder. Zelf persoonlijk wel een van mijn grootste frustraties van de afgelopen maand. Nou, voor wie het niet helemaal heeft meegekregen, de afgelopen weekenden is knooppunt de weg op de A58 tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel meerdere keren dicht geweest. Twee weken geleden was het zo. Afgelopen weekend was het ook weer raak. Toen was knooppunt Hooipolder tot knooppunt Empel dicht in de richting van Den Bosch. Hoe zit het nou met de komende werkzaamheden? Want er komen nog een paar werkzaamheden aan in oktober. En na oktober zal het dan wel even gedaan moeten zijn. Goed. Komend weekend is er van vrijdag 9 oktober 9 uur tot maandag 12 oktober 5 uur... is de weg tussen knooppunt Empel en de aansluiting Sertogenbosch-Maaspoort dicht in de richting van Waalwijk. Dus moet jij vanaf Den Bosch richting Waalwijk rijden, hou er dan rekening mee dat die rijstrook dicht is. Dan is het weer eventjes rustig, maar dan vrijdag 16 oktober... dan begint de echte finale klapper. Dan is de A59 in beide richtingen 9 dagen lang dicht. Dus tot en met maandag 26 oktober om 5 uur. Dus hou dan zeker weten rekening met wat extra reistijd. En ik zei het net al, het is toch wel een van de grootste frustraties. Maar misschien moeten we daar allemaal eventjes... we kunnen er toch niks aan doen. We moeten het maar mee. We moeten maar een stukje omrijden. Dus even tijd voor wat rustigere muziek. Om het gewoon even allemaal te laten bezinken. En daarom gaan we naar Phoebe Bridgers en Lost Boys.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. RKC heeft een puntje overgehouden aan het duel met FC Emmen. In het Mannenmakersstadion eindigde de wedstrijd in 1-1. RKC begon sterk aan de eerste helft en kwam dankzij Jesse van der Haar op 1-0 voorsprong. De tweede helft was Emmen dan weer de bovenliggende partij. Dit resulteerde dan ook in de gelijkmaker in de 60e minuut. Komende vrijdag speelt RKC uit in Almelo voor een wedstrijd tegen de koploper Heracles. De gemeente Loon op Zand onderzoekt of de gemeentelijke heffing voor bezoekers aan de Efteling vervangen kan worden. In plaats van de heffing wil de gemeente een nieuwe overeenkomst met het park. In december 2025 werd dit vanuit de gemeenteraad al gevraagd en het college geeft daar niet meer tijd voor nodig te hebben. De verordening met de Efteling wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Grote commotie dit weekend aan de dijk in Waalwijk. Afgelopen zaterdag rende een bijna naakte man over de dijk heen. De politie kon de man na anderhalf uur aanhouden. De verwarde man was onderkoeld geraakt en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Nu blijkt dat de man nog een celstraf heeft openstaan van 37 dagen. De man is daarom na zijn ontslag in het ziekenhuis overgebracht naar de gevangenis. Er waren al schaatsbanen in Dongen, Waalwijk en Kaatsheuvel en dit jaar komt er ook eentje naar Heus de Vesting. Van 23 november tot en met 6 december zal op de Vismarkt een milieuvriendelijke schaatsbaan openen. De schaatsbaan krijgt een vol programma met meerdere optredens. De opening van de schaatsbaan is op maandag 23 november. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Oasis en Wonderwall. Oasis komt natuurlijk dit jaar naar Nederland. Na jaren afwezigheid hebben de broers Gallagher toch besloten om nog één reunieconcert te geven. En op de 16 en 17 juli staan zij in de Johan Cruijff Arena. En ik zie hier toevallig voorbij komen wat het nou precies kost om deze mannen live te gaan zien. Als je een staanplaats wil voor dit concert, dan moet je even €250 aftikken. En de prijs voor een goedkoper... Het goedkoopste kaartje, dat is dus €85. En nou ja, je moet er wat voor over hebben. Wil jij Oasis nog een keertje live kunnen zien in Amsterdam? Waar ook inmiddels tickets voor te verkrijgen zijn, dat is de Kennedy Mars van de Langstraat van volgend jaar. De organisatie heeft namelijk afgelopen weekend de inschrijving voor de Kennedy Mars van de Langstraat bekendgemaakt. 11 en 12 september 2027. Dan wordt er gelopen in de Langstraat. En de early bird ticket verkoop voor inschrijvingen voor de Kennedy Mars loopt tot met 31 december 2026. En is natuurlijk te hopen dat er dit jaar of dat er volgend jaar minder regen valt dan afgelopen editie. Want dat was eigenlijk niet meer grappig. Dus wil jij heel graag inschrijven voor de Kennedy Mars van de Langstraat? Het is in ieder geval mogelijk. Nou ja, de Kennedy Mars van de Langstraat, daar zijn we altijd natuurlijk zo enthousiast over. Hij is net geweest, maar we kijken er eigenlijk natuurlijk alweer met een schuin oog stiekem vooruit op de komende editie. Dat zal waarschijnlijk nog spectaculairder worden. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. Of zoals de Pointer Sisters zouden zeggen, I'm so excited.

De flitsschijf van deze week is van Raccoon. Dicht bij het vuur. Ja, wat een mooi liedje is het toch ook. En wij gaan hier op Langstraat FM nog eventjes kijken wie er vandaag allemaal jarig is op deze maandag 5 oktober. En daarin zijn de felicitaties onder andere voor de bekendste Nederlandse astronaut André Kuipers. Is vandaag 68 jaar oud geworden. Van harte gefeliciteerd. En naast André Kuipers is er nog een bekende zanger vandaag jarig. Die is vandaag 75 jaar geworden. En daar gaan we de muziek in ieder geval ook van draaien. En ik weet niet of er mensen zijn die nu al meteen weten om wie het gaat. Het gaat om de eerste zanger, filantroop en liedschrijver Bob Geldof. Bob Geldof is vandaag 75 jaar oud geworden. Namens Langstraat Media van harte gefeliciteerd.

Rob Geldof en This is the World Calling, de jarige vandaag. En daarmee zit deze uitzending van Langstraat Media, Langstraat Lang Uit, er weer op voor vandaag. Zometeen om 2 uur de middagmix met Rijn Roosendaal. En later op deze middag hoor je nog Anton Nachtzaam. Morgen in Langstraat Lang Uit krijg je mijn collega Tom Veenstra, die het ochtendprogramma zal verzorgen. De komende 2 weken vervangen wij onze gelieve Erik, die nu op het strandje in Egypte ligt. En voor nu in ieder geval smakelijk eten alvast. En wens ik jullie nog een hele fijne maandagmiddag. Bij het laatste nummer draaien van deze uitzending. En dat is de kneller van Direct van een paar jaar geleden. It is True, The Looking Glass, hier op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge.

0: beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. RKC heeft een puntje overgehouden aan het duel met FC Emmen. In het Mannenmakersstadion eindigde de wedstrijd in 1-1. RKC begon sterk aan de eerste helft en kwam dankzij Jesse van der Haar op 1-0 voorsprong. De tweede helft was Emmen dan weer de bovenliggende partij. Dit resulteerde dan ook in de gelijkmaker in de 60ste minuut. Komende vrijdag speelt RKC uit in Almelo voor een wedstrijd tegen de koploper Heracles. De gemeente Loon op Zand onderzoekt of de gemeentelijke heffing voor bezoekers aan de Efteling vervangen kan worden. In plaats van de heffing wil de gemeente een nieuwe overeenkomst met het park. In december 2025 werd dit vanuit de gemeenteraad al gevraagd en het college geeft daar niet meer tijd voor nodig te hebben. De verordening met de Efteling wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Grote commotie dit weekend aan de dijk in Waalwijk. Afgelopen zaterdag rende een bijna naakte man over de dijk heen. De politie kon de man na anderhalf uur aanhouden. De verwarde man was onderkoeld geraakt en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Nu blijkt dat de man nog een celstraf heeft openstaan van 37 dagen. De man is daarom na zijn ontslag in het ziekenhuis overgebracht naar de gevangenis. Er waren al schaatsbanen in Dongen, Waalwijk en Kaatsheuvel en dit jaar komt er ook eentje naar Heus de Vesting. Van 23 november tot en met 6 december zal op de Vismarkt een milieuvriendelijke schaatsbaan openen. De schaatsbaan krijgt een vol programma met meerdere optredens. De opening van de schaatsbaan is op maandag 23 november. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula of op het schoolplein. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. De verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om de crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat hij campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met de politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Hemdforhem.nl.

0: aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Wilfred Goedmaker stopt bij direct als interim gemeentesecretaris van de gemeente Dongen. Dat heeft de gemeente naar buiten gebracht middels een persbericht. Goedmakers voelt de laatste tijd niet meer genoeg vertrouwen om door te gaan met de functie. Goedmakers was al een tijdelijke gemeentesecretaris en nu moet de gemeente dus weer op zoek. Tot die tijd neemt de directeur van de fysieke omgeving zijn taken over. Het nieuwbouwproject Bloemwaarde in Kaatsheuvel begint steeds meer vorm te krijgen. Aan de Anjerstraat, Asterstraat en Sveenstraat worden 87 nieuwe woningen gebouwd. Op de bouwplaats wordt inmiddels hard gewerkt aan de nieuwe woningen. Het gaat om zowel huurwoningen als koopwoningen. Als alles volgens planning gaat, moeten de woningen in het voorjaar van 2027 klaar zijn. Progressief Heusden heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de Kasteellaan. In de bomen in de straat zijn namelijk gaten geboord en er is daarna mogelijk vloeistof ingegoten. Het vermoeden is dat dit bewust is gedaan om de bomen te beschadigen. De partij wil van het college weten hoe zij hiermee omgaan en hoe zij omgaan met de herplantplicht van deze bomen. Terwijl de Kennedy-mars van de Langstraat net achter de rug is, wordt er al vooruitgekeken naar de editie van volgend jaar. De inschrijvingen voor de Kennedy-mars en de halve mars zijn officieel geopend. De editie van 2027 vindt plaats op zaterdag 11 en zondag 12 september. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrot, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Gek op Halloween.
6: Of het Oktoberfest.
7: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
8: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
9: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
10: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Ah.
9: Oeh, gaat het?
14: Er moet hier echt licht komen.
15: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
16: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
17: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.

0: scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen, zeggen we dan weer. Nervous White Band en Let's Go Round Again in de Radio Edit. Daarmee starten wij vandaag de middagmix weer op maandag. Nieuwe werkweek. De Nervous White Band kennen we van de hits als When Will You Be Mine, Pick Up The Pieces en The Spirit Of Love. Maar deze single komt dan weer niet voor in de top 40, dat snap ik dan weer niet. Maar ik snap wel meer dingen in de top 40 tegenwoordig. Als we kijken naar nummer 1 van de top 40 op dit moment, al 14 weken lang, Die Die op nummer 1 van Shakira. Daar ben ik ergens een beetje op uitgekeken hoor. Maar, en hoe kan het dat zo'n plaats zo lang op nummer 1 blijft staan? Dat is dan weer persoonlijk, met mijn persoonlijke mening, maar toch wat. Het spoelt niet echt lekker door in die top 40. Het is een beetje klam allemaal, al heel lang dezelfde top 3. En je ziet bijna geen verandering in die lijst. Een enkele plaat komt binnen in die top 40. Allemaal heel statisch, maar goed. Wij variëren wel in ieder geval. Het gaat van nou aan de hits van nu. Ook vandaag weer in deze middagmix. En ook de rest van de dagen van deze week weer. Zijn we er gewoon weer met het goud van nou aan de hits van nu. Je kunt reageren op dit radioprogramma door te mailen. middagmix@langstraatmedia.nl of appen op 06-21-21-32-10. Weer een verkeer. Sien van de Kamer, het regio nieuws. En muziek uit de top 40 van dit moment. Alex Warren en Emerald Eyes.

Het verhaal gaat over een boom van een vrouw. Grote borsten, zei tante Julia. En ja, de DJ. Allemaal borsten van de schouder. Jouw middagmix. Vrolijke muziek. Maar ook het serieuzere werk, om het zo maar te zeggen. Uit dit verhaal is van niet zo gek lang geleden. 2018, weten we het nog. Liam Payne en Rita Ora. En For You is hier in de middagmix op deze maandag.

En dit plaat is van 2007. Lifehouse, first time. De allereerste keer is altijd weer lastig, hè. Het is altijd weer spannend even uit je comfortzone komen, hè, dan. Geldt ook voor de maandag. Je moet weer aan de gang. Het laatste weekend is weer klaar. Je moet weer aan de gang. De middagmix is er niet meer bij. En we houden je uit je after lunch dip, om het zo maar te zeggen. Zo, even een dotje techno op de radio. Top Terry, Something Going On is terug.

0: Maken McDonald's en dit is het. 1980, een bescheiden hitje. Je hoort het hier, de mooiste classicus. En wij wensen de regio nieuws nu met Siem van der Kaam.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaam. RKC heeft een puntje overgehouden aan het duel met FC Emmen. In het Mannenmakersstadion eindigde de wedstrijd in 1-1. RKC begon sterk aan de eerste helft en kwam dankzij Jesse van der Haar op 1-0 voorsprong. De tweede helft was Emmen dan weer de bovenliggende partij. Dit resulteerde dan ook in de gelijkmaker in de 60ste minuut. Komende vrijdag speelt RKC uit in Almelo voor een wedstrijd tegen de koploper Heracles. De gemeente Loon op Zand onderzoekt of de gemeentelijke heffing voor bezoekers aan de Efteling vervangen kan worden. In plaats van de heffing wil de gemeente een nieuwe overeenkomst met het park. In december 2025 werd dit vanuit de gemeenteraad al gevraagd en het college geeft daar niet meer tijd voor nodig te hebben. De verordening met de Efteling wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Grote commotie dit weekend aan de dijk in Waalwijk. Afgelopen zaterdag rende een bijna naakte man over de dijk heen. De politie kon de man na anderhalf uur aanhouden. De verwarde man was onderkoeld geraakt en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Nu blijkt dat de man nog een celstraf heeft openstaan van 37 dagen. De man is daarom na zijn ontslag in het ziekenhuis overgebracht naar de gevangenis. Er waren al schaatsbanen in Dongen, Waalwijk en Kaatsheuvel en dit jaar komt er ook eentje naar Heus de Vesting. Van 23 november tot en met 6 december zal op de Vismarkt een milieuvriendelijke schaatsbaan openen. De schaatsbaan krijgt een vol programma met meerdere optredens. De opening van de schaatsbaan is op maandag 23 november. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Sien, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. De zon schijnt flink en er trekken hoge wolkenvelden over. Het noorden krijgt geleidelijk met meer bewolking te maken en landinwaarts ontstaan enkele kleine stapelwolkjes. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond schuiven er steeds meer wolken over het noorden en zijn er in het zuiden brede opklaringen. Regionaal ontstaat er wat mist. Morgen krijgt de zon na het oplossen van de mist meer ruimte. Er trekken ook veel wolken over. Het wordt dan zo'n 21 graden. Steeds wel redelijk weer, hè? Niet onaangenaam, 21 graden. Dan de files. 16 files, 44 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2 Utrecht richting Sertogenbosch. Dus knopen Everdingen en Beest, langzaam rijdt door stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. De A16, Rotterdam richting Breda. De hoogte van de Drechttunnel is de rechte rijstrook dicht. Spoedreparatie, dus even in de gaten houden daar. En ook op diezelfde A16 knopen Ridderkerk richting afrit Dordrecht Centrum is ook een spoedreparatie aan de hand. 1 tunnelbuis staat dicht. Ook een spoedreparatie dus. Het zal diezelfde reparatie wel zijn waar je aan beide kanten last van hebt, schat ik ben. Dan de A58, Tilburg richting Breda. Dus Tilburg Reeshof en Bavel, langzaam rijdt tot stilstaand verkeer. Staat 4 kilometer file, de vertraging zo'n 3 minuten. En dan zijn we dan wel weer in verkeer. Lekker doorrijden dus. De middagmix staat aan met Lucas en Steve en All I Know.

0: Binnenkort verwacht in de Nederlandse top 40 en op flitsende 50 Lucas en Steve en All I Know. Het leidt ons naar het origineel de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Daag je het nog steeds uit. Heb je daarvoor goede ideeën, dan meld het maar via middagmix. Het langs dat wel. Je kan het ook even doorappen, hoe dat kan. Als je dat handiger vindt, gaat dat sneller misschien. Het telefoonnummer van de studio, het WhatsApp-nummer is 06 21 21 32 10. Vandaag het volgende. Weer een serieuze remake als het gaat om het origineel de cover vandaag. 1977, de hit van Evil Alleyman, If I Can't Have You. Evil Alleyman zat 4 singles in de top 40. En helemaal onderaan het lijstje staat dan I Can't Have You, If I Can't Have You. Andere singles waren Love Me, Love Paint, Hello Stranger. En dan helemaal onderin I Can't Have You. 4 weken top 40 en het haalde slechts de 28e plaats. Dus geen grote hit eigenlijk geweest bij deze dame. Ook een bescheiden carrière in de top 40 als je zo kijkt. Maar goed. In 1993 dacht Kim Wilde, weet je wat, ik ga het ook een keer doen. Meng opnieuw uit. Restart hem dan huidige tijd. I Can't Have You, If I Can't Have You. Ciao. En ook dat ding is heel veel in de top 40. Kim Wilde had de nodige singles in de top 40. Het waren er een stuk of 15. Zelfs 16 singles zie ik hier. En bijna onderin staat dan ook deze cover. Met If I Can't Have You deed het 6 weken in de top 40. En het haalde nog de 23e plaats. Je mag zelf bepalen wat je nou het mooiste vindt. Het origineel van Evil Alleyman, If I Can't Have You uit 1977. Of weer de remake van Kim Wilde uit 1993, een betere. Voor jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Wat moet toch zonder jou, hè? If I can't have you, dan ben ik helemaal nergens als ik jou niet kan krijgen middag meer. Tja, het was heel in de koffer. Het is duidelijk dat Kim Wilde met I Can't Have You uit 1993 was geïnspireerd door Yvonne Elliman. 1977 had zij met hetzelfde werkje een bescheiden hitje in de top 40. Allebei de platen waren trouwens bescheiden hits. Ik geloof dat Kim Wilde een tandje succesvoller was, maar het scheelt elkaar maar heel weinig. Hey, de middagmix voor maandag. En dat betekent weer een nieuwe week. En dat betekent ook weer een nieuwe flitsschijf.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Raccoon, dichtbij.

flitsschrijvers. Kijken wat hij gaat doen komende weken in de lijstjes. Denk wel dat het weer een groot hit gaat worden voor de Koen. Het is even wat stiller geweest rondom deze man. Maar toch weer een nieuwe single. Eens kijken wat het gaat doen. En hij is deze week dus de flitsschrijf. Een plaat waarin wij wel een hit zien. Een plaat met hitpotentie, om het zo maar te zeggen. Vandaag maandag, de middagmix. Elke werkdag zijn we er tussen 2 en 3. Je weet het, je kunt het programma ook besturen door je verzoekjes in te schieten. Je kunt het mailen, middagmix@langstadmedia.nl of appen 06 21 21 32 10. En dan gaan we ermee aan de slag voor je. Nu de Police, Don't Stand So Close To Me. Terug aan 1980. Young teacher.

aan de spaghetti bolognese gezeten. Don't stand so close to me, please. Opmerkelijk bericht. Minderheidskabinet wil dat lagere scholen en middelbare scholen per 1 januari het gebruik van mobiele telefoons gedurende de hele schooldag verbieden. Nu mogen kinderen alleen in de klas hun telefoon niet gebruiken, maar het kabinet wil dat scholen ook een verbod invoeren voor de pauzes en op het schoolplein. Het geeft daarvoor een dringend advies aan de scholen die over deze regels gaan. Het advies is een onderdeel van een bredere aanpak om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet maakt zich ook zorgen over het feit dat verveelde telefoongebruik de concentratie op school niet ten goede komt. Tja, appen en zo. Mij valt op dat tegenwoordig mensen niet meer durven te bellen. Ze appen je alleen maar. Ik zit af en toe wel eens een keertje in zo'n softwareproject. Dan moet je met bepaalde programmeurs bepaalde dingen afspreken en bijna niet bellen. Alles via de app, hè? Bang om de telefoon aan te nemen. We hebben echt tegenwoordig een belangst. We durven elkaar niet meer live te spreken. Dat is allemaal eng. Ook dat is een dingetje wat iets is van deze tijd, volgens mij. Jouw middagmix. Terug in de jaren 70 nu met Hamilton, Joe en Reynolds. En Don't Pull Your Love.

terug van 1971. Als zijn laatste plaats gedraaid. Deze van Hamilton, Joe Frank en Reynolds. En Don't Pull Your Love, 1971 van de Relic Hits. Gaan we eens even aflopen, mensen. Ik breek hem toch even af, die plaat. Nog eentje dan. Zometeen twee uur non-stop. En dan hebben we om 5 uur Anton Nachtzaam weer. Met van 6 uur klaar. Hij is de platenlijst alweer aan het vullen, dus dat gaat goed komen. Morgen zijn we er weer. Je weet het, hè? Reacties op dit radioprogramma. Even mailen, middagmix@langstadmedia.nl of appen 06 21 21 32 10. De laatste, 9.9. All of me for all of you. Tot morgen.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrot, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
13: mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
19: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
20: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig.

0: doneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Wilfred Goedmaker stopt bijdirect als interim gemeentesecretaris van de gemeente Dongen. Dat heeft de gemeente naar buiten gebracht middels een persbericht. Goedmakers voelt de laatste tijd niet meer genoeg vertrouwen om door te gaan met de functie. Goedmakers was al een tijdelijke gemeentesecretaris en nu moet de gemeente dus weer op zoek. Tot die tijd neemt de directeur van de fysieke omgeving zijn taken over. Het nieuwbouwproject Bloemwaarde in Kaatsheuvel begint steeds meer vorm te krijgen. Aan de Anjerstraat, Asterstraat en Sveenstraat worden 87 nieuwe woningen gebouwd. Op de bouwplaats wordt inmiddels hard gewerkt aan de nieuwe woningen. Het gaat om zowel huurwoningen als koopwoningen. Als alles volgens planning gaat, moeten de woningen in het voorjaar van 2027 klaar zijn. Progressief Heusden heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de Kasteellaan. In de bomen in de straat zijn namelijk gaten geboord en er is daarna mogelijk vloeistof ingegoten. Het vermoeden is dat dit bewust is gedaan om de bomen te beschadigen. De partij wil van het college weten hoe zij hiermee omgaan en hoe zij omgaan met de herplantplicht van deze bomen. Terwijl de Kennedy-mars van de Langstraat net achter de rug is, wordt er al vooruitgekeken naar de editie van volgend jaar. De inschrijvingen voor de Kennedy-mars en de halve mars zijn officieel geopend. De editie van 2027 vindt plaats op zaterdag 11 en zondag 12 september. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Vijlbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrod, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Ah! Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
16: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Wilfred Goedmaker stopt bijdirect als interim gemeentesecretaris van de gemeente Dongen. Dat heeft de gemeente naar buiten gebracht middels een persbericht. Goedmakers voelt de laatste tijd niet meer genoeg vertrouwen om door te gaan met de functie. Goedmakers was al een tijdelijke gemeentesecretaris en nu moet de gemeente dus weer op zoek. Tot die tijd neemt de directeur van de fysieke omgeving zijn taken over. Het nieuwbouwproject Bloemwaarde in Kaatsheuvel begint steeds meer vorm te krijgen. Aan de Anjerstraat, Asterstraat en Sveenstraat worden 87 nieuwe woningen gebouwd. Op de bouwplaats wordt inmiddels hard gewerkt aan de nieuwe woningen. Het gaat om zowel huurwoningen als koopwoningen. Als alles volgens planning gaat, moeten de woningen in het voorjaar van 2027 klaar zijn. Progressief Heusden heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de Kasteellaan. In de bomen in de straat zijn namelijk gaten geboord en er is daarna mogelijk vloeistof ingegoten. Het vermoeden is dat dit bewust is gedaan om de bomen te beschadigen. De partij wil van het college weten hoe zij hiermee omgaan en hoe zij omgaan met de herplantplicht van deze bomen. Terwijl de Kennedy-mars van de Langstraat net achter de rug is, wordt er al vooruitgekeken naar de editie van volgend jaar. De inschrijvingen voor de Kennedy-mars en de halve mars zijn officieel geopend. De editie van 2027 vindt plaats op zaterdag 11 en zondag 12 september. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Broekauto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broekauto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broekauto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee, omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinop-Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chef-kok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen. Maar dit is dus niet gebeurd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Gek op Halloween.
7: Of het Oktoberfest.
8: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
9: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
10: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
11: Het vakantiefestival komt er weer aan.
12: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
13: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
18: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
19: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
20: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
21: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
22: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
23: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
24: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

0: En met de Soul Asylum en de Runaway Train werd het even over vijf. 10 over 5 om precies te zijn. Langstraat FM. Kanalen 6C en 8A via DHB+. En via de ouderwetse lekkere FM op 105.7 en 106.8. Dit is tot 6 uur.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtwen.
0: Dat zeg ik. Even kijken, op de weg staat 138 kilometer aan aangesloten blik bij ons in de provincie. Waar het precies van staat, dat vertellen we je later. We hebben uiteraard ook weer het weer. De regionale nieuwsupdate zo om en erbij 5:30 met Siem van der Kaar. De nieuwe flitsschijf komt zo meteen langs. En ook de nieuwe speciale aanbieding, die hoor je langskomen hier in dit Radio Feuilleton van 6 klaar. Maandag tot en met vrijdag tussen 5 en 6. Hier op de Stem van de Streek, jouw streekradio Langstraat FM. Met nu de speciale aanbieding van vorige week. Dit is Ellie Goulding. En ja, we zijn 24 uur per dag voor jou entertainment en informatie on air. Dit is Langstraat FM for your entertainment.

even meefluiten. Live gefloten, jongens, tussen 18:30 over de klok van 5 uur. Tijd dat we wat op Slanswegen gaan kijken. Vooral bij ons hier in de provincie, 138 kilometer aan Neergesloten Blik. We vinden ze onder andere op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Wegdek in slechte staat voor zware vrachtwagens. 9 kilometer file al daar. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk. 10 kilometer file. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Sint-Michiels-Gestel en knooppunt Empel 4 kilometer. En ook tussen knooppunt Hocht en Eckerswijer nog een keer 4 kilometer. Evenals tussen knooppunt Batadorp en De Hocht 4 kilometer vertraging op diezelfde A2. Dan de A50 tussen Son en Breugel en Veghel Noord 10 kilometer file. Zelfde A50 tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Door een kapotte vrachtauto is de rechte rijstrook dicht. Dat levert een file van 12 kilometer op. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel. 8 kilometer file. Dezelfde A58 tussen Tilburg, Centrum Oost en Oorschots. 7 kilometer tussen knooppunt Batadorp en Moergestel. Door een ongeluk is de weg weer vrij. Het levert toch nog een file op van 11 kilometer al daar. Dan de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Dussen en Vlijmen 12 kilometer. En tussen knooppunt Empel en Nieuwkuik nog een keer 6 kilometer. En de A59 tussen afrit Dussen en Made 12 kilometer file. De N2 tussen de Hightech Campus en knooppunt Leenderijden 3 kilometer. En tussen de aansluiting met de A15 en Renen nog een keer 4 kilometer file al daar. Dan de N279 tussen Veghel en Boerendonk 3 kilometer. En tussen afrit Helvoort en afrit Kromvoort nog een keer 7 kilometer. 2 kilometer vertraging en dat betreft de N265.

0: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 5 tot 6. Van 6 klaar op Langstraat FM.
1: Dit is de Flitsschijf.

nummer is net een week uit. Het is de nieuwe Nederlandstalige plaat van Raccoon. En dichtbij het vuur deze hele week is het gebombardeerd tot de flitsschijf. Zometeen nieuws en weer. Alexandra Stan hebben we nog, maar eerst Simon en Marijke. We gaan terug naar 1972.

0: Een van de langsgenoteerde opnames uit 2011. Mr. Saxo Beat Alexander Stan stond maar liefst 24 weken in de hitparade. En ze piekte op nummer 2 met zijn Mr. Saxo Beats.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De politie Waalwijk-Loon op Zand is in 2 zaken op zoek naar getuigen. Zaterdagavond vond in de Marktstraat in Kaatsheuvel een beroving plaats. Een man is beroofd van zijn fatbike onder bedreiging van een man met een mes. Diezelfde avond vond in Waalwijk een woninginbraak plaats aan de Philip-Nicolaasstraat. In beide gevallen is de politie op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. De bouw van het nieuwbouwproject Bloemwaard in Kaatsheuvel is in volle gang. Aan de Anjerstraat, Asterstraat en Zweenstraat worden 87 nieuwe woningen gebouwd. Op de bouwplaats wordt inmiddels hard gewerkt aan de nieuwe woningen. Als alles volgens planning gaat, moeten de woningen in het voorjaar van 2027 klaar zijn. Na een lange tijd van plannen en wachten wordt er nu eindelijk hard gewerkt aan de nieuwe bioscoop in Waalwijk. Die bioscoop komt op het leisurepark van de ondernemer Ted van den Besselaar. Die bioscoop krijgt de naam De Nol en krijgt 8 filmzalen met luxe stoelen. De plannen voor een bioscoop zijn er al jaren, maar lijkt er nu echt te komen. De opening staat nu gepland voor eind 2026. 3 horecazaken in de Langstraat zijn genomineerd voor de Nederlandse horecaprijzen. Het gaat om het Witte Kasteel in Loon op Zand, Pannenkoekhuis De Berenpot in Nieuwkuik en Rips en Dips in Haarsteeg. Het publiek kan nu voor een deel bepalen wie er met de hoofdprijs vandoor gaat. Stemmen kan tot en met 30 november op de site van de Nederlandse horecaprijzen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Dit is het Langstraatweer. De zon schijnt vanmiddag flink en er trekken sluierwolken over. Er ontstaan ook enkele kleine stapelwolkjes. Het is vrij warm met 20 tot 22 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond zijn er brede opklaringen en vannacht kan er mist ontstaan. De minima liggen rond 10 graden. Dinsdag en woensdag zijn nog 2 warme dagen met zonnige perioden en wolkenvelden. Beide dagen wordt het nog ruim 20 graden, maar daarna slaat het weerbeeld om. Bij een aantrekkende wind volgt er een daling van temperatuur en komt het ook geregeld tot buien. Tot zover het Langstraatweer.
3: Goedemiddag! Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langstraat.

niet mee te brullen, jongens. Clarence Milton Becker, oftewel Clarence Becker, beter bekend onder het pseudoniem CB Milton, is een Nederlandse zanger en rapper uit de tweede generatie Eurodance. Vooral bekend van zijn hit Send Me an Angel uit 1993 en het zojuist gedraaide It's a Loving Thing uit 1994, wat 2 maanden in de top 40 stond en piekte op nummer 17. Het is 17:50. Maak een keten, mocht je aan tafel zitten. Je luistert naar Langstraat FM. Rustpunt in het programma. Dit is de nieuwe Nickelback.

2013. Dat was muziek van Avicii. Featuring Ello Black. En Wake Me Up. We hebben een nagekomen bericht voor je. Als de filler tenminste wil starten. Dat doet hij niet. Dan pakken we deze. Zo. De man die vanmorgen dood werd gevonden in een sloot naast de Jacob van Ruyselstraat in Den Bosch blijkt oud-wethouder en oud-raadslid Paul Kagi te zijn. Dat bevestigt zijn partij. Kagi was de oprichter van Leefbaar Den Bosch en zat jarenlang voor deze partij in de raad. Volgens de politie is hij niet door een misdrijf om het leven gekomen. Paul Kagi was een prominent Bosschenaar met een onorthodoxe manier van politiek bedrijven. Kagi was actief in het sociaal-cultureel werk in Den Bosch als voorzitter van het cultureel centrum De Westhoek en bedenker van het bejaardenhuis De Toekomst. Een manier om ouderen langer in hun eigen wijk te laten wonen. In april van dit jaar gaf hij het stokje over aan zijn zoon Maarten Kagi, die uit hetzelfde politieke hout is gesneden als zijn vader. Paul Kagi bleef actief in de politiek als commissielid van Leefbaar Den Bosch. Vanwege het plotseling overlijden van Paul Kagi gaat vanavond de commissie Bedrijvigheid niet door. Dat heeft het presidium besloten in overleg met fractievoorzitter van Leefbaar Zetterenbos, Maarten Kagi.

Esmee Peters en Frank van Engelen. Ze vormen samen het hart van de band The Angelus. And Why Won't You Do That To Me is deze hele week de speciale aanbieding in van 6 klaar. Het bracht de tijd op 8 minuten voor de klok van 6 uur. Een van de laatsten van dit programma komt op naam van Aha. Het was hun allergrootste hit. Ze scoren ermee een nummer 1 hit mee in 1985. Het was ook eerste nummer wat voorzien werd door een tekenfilm videoclip. Kun je jezelf dat nog herinneren? Dit is Aha, nogmaals. En Take On Me op Langstraat FM. Goedemiddag.

0: klaar.
1: En met Backstealer Borrow 1972 van de New Seekers kwam weer een einde aan deze aflevering van 6 uur klaar voor deze maandag 5 oktober 2026. Morgen zijn we er weer. Ik wens u een hele fijne avond. Morgen 5 uur, nieuwe afspraak van 6 uur klaar, Langstraat FM. Tot morgen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. Een 42-jarige man is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor stalking. Ook mag hij 5 jaar lang geen contact hebben met zijn ex en zijn dochter en mag hij niet in Rotterdam komen. 6 jaar lang belde Armand S. zijn ex veelvuldig, hij stuurde brieven en ging ongevraagd langs. Ook startte hij meerdere rechtszaken tegen de vrouw. S. is momenteel in Turkije, of hij zijn straf in Nederland zal uitzitten is onzeker. Volgens het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND zoekt Rusland de confrontatie op met Duitsland. Martin Jäger stelt dat zijn land door de forse militaire steun aan Oekraïne een obstakel vormt voor de ambities van de Russische president Poetin. Hij verwacht meer aanslagen op doelen zoals de mislukte poging op de luchthaven van Leipzig deze zomer. Ook moordaanslagen sluit hij niet uit. Jäger deed deze uitspraken tijdens de jaarlijkse hoorzitting van de inlichtingendiensten. En vrijdagnacht heeft de politie op station Dordrecht 2 stomdronken ouders met een baby aangehouden. De man en de vrouw zaten in de trein met hun kind en waren zo beschonken dat ze niet meer in staat waren een gesprek te voeren. Het kind is door de politie meegenomen en medisch onderzocht. Daarna is de baby door het crisisteam elders ondergebracht. De ouders worden verdacht van het opzettelijk in hulpeloze toestand achterlaten van hun kind. Het weer. We krijgen een heldere avond met weinig wind. Daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor...

0: eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
1: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er wordt in Nepal niet meer actief gezocht naar slachtoffers van de verwoestende overstromingen van eind augustus. Bij die ramp kwamen bijna 1500 mensen om en er worden naar Nepalese zijde nog altijd meer dan 5000 mensen vermist. Hulpdiensten richten zich nu alleen nog op het bergen van lichamen die toevallig worden gevonden. Mogelijk worden de vermisten binnenkort officieel doodverklaard voor de financiële afwikkeling. Onder de vermisten zijn waarschijnlijk nog altijd twee Nederlanders. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leiden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. De rechtbank in Rotterdam heeft een 42-jarige man bij verstek veroordeeld tot 14 maanden celstraf voor het jarenlang stalken van zijn ex. De man bestookte haar met berichten, zocht media-aandacht op en deed valse aangiftes vanwege een conflict over het ouderlijk gezag. Door de aanhoudende terreur liep het slachtoffer een ernstige posttraumatische stressstoornis op. De man is ook een contact- en locatieverbod opgelegd. Hij verblijft nu in Turkije en weigert om terug te keren naar Nederland. En zeker 18 Amerikanen zijn in Russische dienst getreden om te vechten in Oekraïne, van wie het overgrote deel binnen enkele maanden ook alweer is gesneuveld. Rusland ronselt via sociale media kwetsbare buitenlanders met hoge geldbonussen om de grote verliezen op te vangen. Volgens Amerikaanse media belanden deze strijders aan het front in een heuse vleesmolen waar ze als wegwerpartikelen worden behandeld. Ze krijgen ook te maken met mishandeling, afpersing en levensgevaarlijke opdrachten. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel

I cry.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv, dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leiden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. En het internationaal strafhof in Den Haag heeft arrestatiebevelen openbaar gemaakt tegen twee Afghaanse Taliban-ministers. Die ministers van Onderwijs en Hoger Onderwijs worden verantwoordelijk gehouden voor misdrijven tegen de menselijkheid en de onderdrukking van vrouwen. In totaal zoekt het hof nu vier Taliban-leiders. De bekendmaking komt op een gevoelig moment, want de Amerikaanse president Trump noemde het ICC onlangs nog een schurkenorganisatie. Hij dreigt met sancties tegen het hof. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: beer terug te dringen. In het afgelopen jaar kwamen er in Roemenië bijna 30 mensen om door een berenaanval. Maar natuurbeschermers waarschuwen dat de maatregel het krimpende leefgebied van de dieren niet oplost, maar wel plezierjagers aantrekt. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
1: En geniet.
2: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
3: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt het schip de Nautilus te kapseizen. De carrier, die onderdelen voor windturbines op zee vervoert, is 73 bij 16 meter. Er stroomt water de machinekamer binnen, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. En in het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Schakel maar in.
1: Van harte welkom.
2: Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Open. Langstraat FM nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.